0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Afgelopen nacht werd een explosie gemeld in Vleuten. Bij een woning aan de Wilderveld is de voordeur vernield rond 4:30 vannacht. De politie is op zoek naar de dader en doet onderzoek in de omgeving van het huis. De man die verdacht wordt van een steekpartij in een tandartspraktijk in Utrecht is voorgeleid aan de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord. Vorige week donderdag was het incident bij de tandarts. Kort erna werd de verdachte aangehouden. Wie het slachtoffer is geworden is niet bekendgemaakt en ook is niet duidelijk hoe deze persoon eraan toe is. Nederland is uitgeschakeld op het WK. Marokko nam de strafschoppen beter en is door naar de 8e finales. En het begon nog zo goed. Honderden mensen die samen naar de wedstrijd keken in Tivoli-Vredenburg, die konden juichen in de 72e minuut. Helaas maakte Marokko toch gelijk en verloor Oranje uiteindelijk na strafschoppen. Marokkaanse fans vierden daarna feest en gingen de straat op. Onder meer in de wijken Overvecht, Lombok en Kanaleiland trokken de auto's toeterend door de straten. En ook ging er flink wat vuurwerk de lucht in. Dan nog het weer, afwisselend, bewolking en zon. Iets koeler dan gisteren met zo'n 23 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Lekkere abelhoede hier bij Bingo FM op deze dinsdag. Het is 30 juni 2026. Ik zeg een hele goede morgen, mensen. Met veel lang informatie uit jouw eigen stad en een hele race van lekkere muziek.

en we dansen op de mambo. Nederland is uitgeschakeld met voetballen. En Nederland-Marokko werd gevoetbald vannacht. En ik ben niet opgebleven, heel eerlijk gezegd. Oh, goedemorgen allemaal. Jammer van Nederland. Maar ik werd constant vannacht wakker door vuurwerk. En ik dacht bij mezelf, ja, dan is er toch weer gescoord. Dat klonk in een stil zuilen heel ver weg. Dus ik dacht, of dat is Leidse Rijn. Of het is echt letterlijk een alle land of Overvecht. Waar die vuurpijlen omhoog gaan. En uiteindelijk door penalties.

Ja, zo klonk het allemaal. Het was één groot feest. En misschien is er nog steeds feest. Het zou zomaar kunnen. Leuk. Voor Marokkaanse Utrechters. Voor Oranje liefhebbers. Enorm wat aan rampen. Maar ja, ook de bus kan nu weer terug. De dubbeldekker. Over de bus en dubbeldekker gesproken. We gaan even kijken naar het weer. Vanochtend flink wat ruimte voor de zon. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk toe. We gaan zo 22 graden bereiken vandaag. En bijna geen wind. Windkracht 2. En dan even kijken naar de files. Hoe is het qua situatie op de weg? Op weg naar Utrecht kom je 17 kilometer file tegen. Tot en met knooppunt Everdingen. Dan heb ik de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Daar kom je bij Geldermalsen in de file. Dus dat is een dingetje hoor. Als je die kant op wil rijden. Ik zeg het maar. Omdat we ook met de app daar te ontvangen zijn. Daarna richting Utrecht aan de A12. 8 kilometer file tussen Gouwe en Nieuwebrug. En de A27 Almere richting Gorinchem. 12 kilometer file door ongeluk. De weg is wel weer vrij tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En dan de A27 Utrecht richting Gorinchem. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. 4 kilometer file tussen Houten en knooppunt Everdingen. En tenslotte Amersfoort richting Utrecht. 6 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Nou, een hoop mensen zullen chagrijnig zijn. Een hoop mensen zullen slaperig zijn. Want een hoop mensen hebben gekeken. En een hoop mensen die vinden het ook wel prima. Want ja, er zijn grote liefhebbers van voetbal. En er zijn ook mensen die daar niet van houden. Die luisteren naar bijvoorbeeld muziek van Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Ook leuk.

Hij is lekker bezig, Mike Versteeg. En de hartslag van je heupen. Ik wist niet, ik wist wel dat hartslag onder andere in je kuiten een beetje meewerkt. Maar in je heupen heb ik nog nooit van gehoord. Maar goed, er kan ook een hartslag zitten hoor. Ja, ik kan er wat bij bedenken. Vanaf nu stroomt er extra zoet water door de Leidse Rijn en de Oude Rijn. Goedemorgen allemaal. Het Hoge Heemraadschap.

Stichtse Rijnlanden die neemt de maatregel om West-Nederland van voldoende zoet water te voorzien. Nu de droogte aanhoudt, je zou niet zeggen na de storm van de afgelopen weekend, want daar is ook wat water naar beneden gekomen. Maar door de hogere stroomsnelheid wordt de vaarweg tijdelijk gestremd voor scheepvaart. Dus de Leidse Rijn en de Oude Rijn, hè, dat heb ik al gezegd. Extra water wordt via de zogenaamde klimaatbestendige wateraanvoer, dat is de KWA, ik wist het ook niet, vanuit Midden-Nederland naar het westen geleid. En daarmee wil het waterschap voorkomen dat zoutwater vanuit de zee verder landinwaarts trekt. Ja, dat begrijp ik. Dat is belangrijk voor de drinkwatervoorziening, landbouw en natuur. We zijn natuurlijk eigenlijk een kom, hè. Wij liggen onder de zeespiegel. Dat is bizar, hè. Ja, Utrecht niet, hoor, maar een groot gedeelte van Nederland wel. Door de verhoogde wateraanvoer neemt het stroomsnelheid in de Leidse Rijn en de Oude Rijn flink toe. En om veiligheidsredenen is de vaarweg daarom vanaf nu tot en met ongeveer 's ochtends 7 uur afgesloten de volgende dag voor de scheepvaart. En ook waarschuwt het waterschap recreant om extra alert te zijn op de sterke stromingen. Dus hou daar rekening mee. Hè. Dus vanaf nu extra water door de Leidse Rijn en de Oude Rijn. En dat duurt gewoon even een tijdje. Nou ja, dat je maar op de hoogte bent. Hier is Laura Heijgen en ineens seconden.

Nou, we hadden ze dit weekend, hè. Zwoele zomernacht, Rutger van Barneveld, mensen. Nergens in Utrecht is meer verkeerslawaai gemeld dan in Overvecht. Als in Overvecht, moet ik eigenlijk zeggen. Tussen 1 januari vorig jaar en eind vorige maand ontving de gemeente 771 meldingen van verkeerslawaai uit de hele stad. Nou, bij mij gaan ze af en toe zeg gek richting Maarsen. Je wil het niet weten, vooral s'avonds als er wat minder verkeer is. Nou, meer dan 200 van de klachten uit Utrecht kwamen uit Overvecht. Vooral de Seine-dreef, Japoera-dreef en de jongvrouw Sandrijn-dreef. Nou, gaat dat vaak om automobilisten, jochies die opzettelijk hard rijden en extra lawaai maken, gewoon overlast. Dan komt het eigenlijk om neer. Maar de gemeente zegt op raadsvragen zelf beperkt maar te kunnen optreden, omdat BOA's niet mogen handhaven op snelheid. Nou zegt de politie, ja, weet je, wij hebben snelheidscontroles op hele drukke provinciale wegen. De politie heeft het druk en we houden wel heel veel voertuigen staande. Maar ja, om dit nou ook te gaan doen. De gemeente is voor het inzetten van tijdelijke flitspalen, maar dat gaat zomaar niet. Wegen moeten aan bepaalde eisen voldoen, want het Openbaar Ministerie kijkt onder meer naar de verkeersdrukte en het aantal verkeersovertredingen en de inrichting van de weg. Nou, en daar gaat hij hoor. De gemeente zet in meerdere plekken in Overvecht in op lagere snelheden. 30 km per uur mag er maar gereden worden op de zuidelijke Amazonedreef. Gaat de maximumsnelheid dus op 10 juli omlaag naar die 30 km per uur. En nou ja, blijkt dan uit metingen dat automobilisten daarna nog steeds te hard rijden. Wat denk je zelf? Dan kan de gemeente alsnog een flitspaal aanvragen. Ik maak geen grapje. Een tijdelijke flitspaal komt er dus voorlopig nog niet. Eerst gaat die maximumsnelheid naar beneden. Nou, ik ben benieuwd. Een zogenoemde lawaai-flitspaal, dat is een camera die voertuigen met extreem veel geluid registreert, die laat voorlopig op zich wachten. Als de techniek en een wetgeving dat toelaten, kan de camera in de toekomst ook worden gebruikt voor handhaving van het opleggen van boetes. Nou, in Overvecht wordt er dus ingezet op 30 km per uur. En de weg wordt versmald en krijgt busvriendelijke drempels. Een ander wegdenk. En nogmaals, die borden van 30 km per uur. Ik ben benieuwd wat eruit komt. En hier bij mij op de straatweg is een wonder dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd. De laatste tijd, de laatste dagen ook, komt weer af en toe een auto voorbij rijden. Ik denk, ach. Nou ja, we gaan het allemaal afwachten. Dit hele verhaal kun je nalezen op je gemak op de pagina van Bingoven. Die de laatste keer verschijnt in de huidige vormgeving, maar dat ga je morgen wel merken. Hier is Sherry en dame uit Suriname.

Sherry en dame uit Suriname erover gesproken. Vanavond is Kitty Kotti. De herdenking van het transatlantische slavernijverleden. Is een stuk van het slavernijverleden op 30 juni. En daar hadden veel mensen uit Suriname en de Caribische gebieden mee te maken. In Utrecht is er een bijeenkomst bij het monument in het Griftpark. En morgen is het feest vanavond. Spreekt Sharon Dijksma de aanwezigen toe. En is er ook nog eens een heel programma met muzikanten en spoken word artiesten en sprekers. Om 19:30 wordt het afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Nou, Kitty Kotti dus vandaag en morgen is je feestje. Morgen zal ik je vertellen wat er allemaal verder te doen is. Ga je erheen? Het Griftpark, daar is het, bij het monument in het Griftpark. We gaan naar het nieuws van 20:30 met René Kasten. Super gave tijd. En dan hoor je ook waarschijnlijk hoe Utrecht klonk, hè, na de overwinning van Marokko op Nederland. Want veel Marokkaanse Utrechters die waren er hartstikke blij mee. Ach, ja, man.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Het is Oranje niet gelukt om de 8e finales te halen op het WK. Nederland verloor na strafschoppen van Marokko. Veel cafés waren vannacht langer open voor de wedstrijd van Nederland. En ook werd massaal gekeken in Tivoli-Vredenburg. Nederland kwam dus op 1-0 voorsprong, maar helaas maakte Marokko gelijk en Oranje verloor uiteindelijk na strafschoppen. Marokkaanse fans die gingen na de wedstrijd de straat op, onder meer in de wijken Overvecht, Lombok en Kanaleiland, en die waren natuurlijk blij.
4: Heel blij!
5: Nee, kom op!
4: Oh, tot de max blij!
3: En het bleef nog lang onrustig op straat met vlaggen en vuurwerk en getoeter. Dan ander nieuws. In Vleuten is vannacht een explosie geweest bij een woning. Mogelijk is vuurwerk door een brievenbus gegooid bij het huis aan de Wilderveld. Er was rond 4:30 een harde knal en de deur heeft veel schade. De politie doet onderzoek naar het incident. Getuigen en camerabeelden zijn welkom. Expert Care heeft geen bedrijf kunnen vinden om de zorgvilla's in Vleuten en Waalre over te nemen. De opvangplekken voor ernstig zieke kinderen sluiten deze week. Het kabinet wilde ervoor zorgen dat eerst alle kinderen een andere plek zouden krijgen voor de sluiting, maar dat lukt dus niet. Begin dit jaar werd bekend dat Expert Care stopt met de opvang vanwege tekort aan geld en personeel. Dan het weer, afwisselend bewolking en zon. Iets koeler dan gisteren met 23 graden. Morgen is het weer ietsje warmer en dan een graad of 25.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

69, Ria Valk, als ik de golven aan het strand zie. En wat een leuk liedje is het toch, hè? Hele leuke tekst op de achterkant van het toen nog vinyl singeltje. Ria Valk is altijd bekend geweest als cowgirl in een cowboy kostuum. Maar nu zegt ze, nou, uit die tijd heb ik twee gouden platen overgehouden. Rockabilly en Tommy uit Tennessee. Maar die tijd is nu voorbij. Ik doe een leuk jurkje aan die me lekker zit. Dat zegt Ria in 1965. En dat talent zich nooit verloochent, dat toonde Ria overduidelijk aan. Want zonder breedgerande hoed en gitaar bleef ze in de belangstelling. Ze werd het meisje dat voor de humor in de Rob de Nijs televisieshow zorgde. 1965, hè. En op de hitparade bleef. En met Fernando, Filippo en Alfredo en José. Fernando, Alfredo en José zorgden ze voor een van de grote Nederlandse toppers in de zomer van 1965. Ik wist niet dat dit een koffertje was. Je bent nooit te oud om te leren. Ik vond het altijd een heel leuk liedje, ook vroeger al. Maar het is eigenlijk van Herb Albert. Herb Albert en zijn Tuada Brass. En zo klinkt het eigenlijk, een instrumentaaltje.

Nou, moet je nagaan. Ik wist dat eigenlijk helemaal niet, joh. En ze had er een behoorlijke hit mee. En er zijn zelfs opnames dat ze op het strand loopt en met kinderen kijkt naar wat ze in hun schepnetje hebben zitten. Ria Valk, als ik de golf van het strand zie, ik dacht, weet je wat, ik pak er eens even bij. Zeker na die hele warme dagen afgelopen weekend hebben we gewoon weer Holland zomerweer. En daar hoort dit soort liedjes eigenlijk wel bij. Ik heb Sineke, die doet wat ze wil. Ik heb Wesley Klein, die zegt niet zo bij mij, hè. Maar ik begin met Anouk en die heeft...

Sinneke en ik doe wat ik wil. Zoë Suijlen is een paar keer op Facebook en daar hebben ze het over het Noorderbad. En het Noorderbad, dat lag in Zuijlen, in de betonbuurt, om beter te zeggen, in de Boiseaustraat. En ook het zwembad was een werkverschaffingsproject. Dat was in de crisistijd. Toen werden mensen aan het werk gezet. Zo zijn bijvoorbeeld... Een heleboel plassen ontstaan. Maar ook werkverschaffing. En dat was het Noorderbad. Het opende in 1935. Het water kwam uit de Vecht. En werd met een filter gereinigd. In tegenstelling tot de Liesbos. Waar het als twee druppels water op leek. En waar de bodem uit zand bestond. In het Noorderbad was een betonnen bodem. Ik weet het nog heel goed. Je had jongens en meisjes gescheiden. Je had daar kleedkamertjes. Er keek een badmeester heel erg. Of de jongens en meisjes gescheiden bleven. Op een gegeven moment is dat opgeheven hoor. Maar toen ik een jochie was. Had je het instructiebad in Zuijlen, daar heb ik leren zwemmen. En in het Noorderbad, ja, daar ging je naartoe. Als je zin had om met een pakje brood, met twee sneden brood met kaas, wat op een gegeven moment ging smelten, de hele dag in de zon te liggen. Tenminste, als je in Utrecht was. Ik had ouders waarbij we 6 weken in de vakantie naar Katwijk aan de Zee gingen. Maar daarvoor en daarna was het nog wel eens prachtig weer. En dan ging ik ook naar het Noorderbad. Ik vond dat altijd hartstikke leuk. Zijn mensen met een heleboel herinneringen aan het Noorderbad. Ja, zegt Mieke, zo'n heerlijk zwembad. Vele uren doorgebracht. En zegt Gerda ook, we kregen schoolzwem in het Noorderbad. Lopend van het zwembad van de Prins Bernhardlaan. Stervenskoud, 's ochtends om 10 uur. Want dat had je natuurlijk ook nog. Kinderen kregen daar gewoon zwemles. Maar ja, dat was een openbare zwembad. En het was niet altijd warm natuurlijk. Mensen gingen er ook heen als het koud was. Ja, zo ging dat met die zwembaden. Maar daar kweekten wij kraagfiguren mee, om met Herman Begin te spreken. Anton die zegt, ja, ik ging er vroeger ook altijd naartoe. Roland die zegt, het was te duur en woningen leverden meer op. Ja, het Noorderbad is op een gegeven moment gesloten. De meest domme beslissing van de gemeente, aldus Roland. Het had natuurlijk fantastisch geweest als in de voormalige betonbuurt, dat heet nu tegenwoordig anders, dat de zwembad er nog steeds geweest was. En Koos die zegt, heerlijk gezwommen daar. En toen was er niet veel, dus wij genoten ervan. Ik ging als jochie op de fiets ook richting het Noorderbad. En dan moest je heel hard fietsen, want anders kreeg je een klap van je hasjes. Als je niet hard genoeg fietst, dan werd je fietsje afgepakt. Want daar waren als Zuidenese jochies als de dood voor de kinderen in de betonbuurt. Maar achteraf viel het allemaal ook reuze mee, weet je wel. Ik heb een hartstikke leuke tijd daar gehad. Ik heb inderdaad dat beton wel eens aangeraakt. Want als je niet uitkeek, dan schaadde je knie open. Maar het was een fantastisch bad. Het Noorderbad in Utrecht. Het zegt een hoop mensen niks. Als je wil zien hoe het eruit zag, dan moet je even naar de pagina gaan van Zuijlen. En daar staat dat allemaal op vermeld. En een foto. Zo is Zuijlen op Facebook. Leuk, hè? Ja, verdwenen dingen. Ik denk, ik ga het er toch eens over hebben. Want het is iets waar ik mee ben opgegroeid. Instructiebad is weg, daar staat nu winkelcentrum. En waar het Noorderbad ooit was, daar staan huizen al heel lang. Heel, heel lang. Hier is André Hazes en een beetje verliefd. Hij zou deze week 75 geworden zijn. Hè? Wat een leeftijd, mensen. Vandaag zelf, volgens mij.

75 jaar had hij vandaag geworden, mensen. Had zijn verjaardag eigenlijk moeten vieren als 75-jarige. Kun je je voorstellen, ongelooflijk. André Hazes en een beetje verliefde hier bij Bingo. We gaan naar het nieuws van 9 uur met Roeland Beelen en Dansvloer Dilemma. Hier bij Bingo FM. Met zo'n geduurtje bij je terug. Met de ochtendshow Boek.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
3: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
2: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
2: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Dus ik besta het tweede uur alweer op deze dinsdag. Met nog een uurtje informatie uit de stad en een hele race om lekkere muziek. We beginnen met even serieus, Fiesta Escalada.

serieus, Fiesta Escalada. Ja, het feestje dat kon je vanochtend meemaken op de Kanaalstraat. Marokkaanse Utrecht is enorm gefeerd dat ze gewonnen hebben met het Marokkaanse team. En nu zijn we toch ook met z'n allen van Marokko, lijkt me zo. Ja, Oranje helaas niet hoor. Het is wat het is. Sportief, zullen we maar zeggen. Alle Marokkaanse Utrechters heel erg gefeliciteerd. En nou, ik ben benieuwd wat het gaat worden voor Marokko in de rest van de voetbalwedstrijden. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Na Utrecht, als je komt rijden, via Zethovenbos, 13 kilometer file tot en met knooppunt Everdingen. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gouda en Reewijk. En tussen Reewijk en Nieuwebrug staat ook nog 5 kilometer file op weg naar Utrecht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Ik zeg het toch maar even. 5 kilometer file tussen Driebergen en Houten. En de A27 dan Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord Overvecht. 5 kilometer file tot en met knooppunt Lunetten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem. 3 kilometer file tussen Houten en knooppunt Everdingen. Dat is toch ook eigenlijk heel bijzonder. Dat gebeurt bijna nooit, maar vanochtend wel. Nou,

0: Martin hoorde hier bij Bingo FM. Het was afgelopen weekend bloed en bloed en bloed heet. En toch was de herrie in de Slagstraat. Nou, daar hing geen luchtje aan. Dat was gewoon... ja, de slag, dat zegt genoeg. Maar er was gewoon weer een talkshow. En na maandenlange onderhandelingen hebben in Utrecht Pro en D66 afgelopen dinsdag een coalitieakkoord gepresenteerd. Met als speerpunten wonen, duurzaamheid en het tegengaan van ongelijkheid. 7 wethouders moeten de komende 4 jaar aan de slag. Met een krappe meerderheid in de gemeenteraad van welgeteld 1 zetel. Rick van der Zwet, die was aanwezig. Die deed ook het woord namens D66. Die zegt, ja, je kan zeggen wat je wil. En je kan door een hoepeltje springen, maar wij hebben de meerderheid. Ja. Tess Meerding van de VVD en Bert van Steeg, die waren ook aanwezig. Respectievelijk Tess van de VVD, fractievoorzitter, en Bert van het CDA. En die waren niet al te blij met het hele verhaal van Pro en D66. Dat is ook niet zo gek, want ze zijn natuurlijk de oppositie. Maar één vraag van de presentator Harry van Dam, dat was al heel duidelijk en wat ik ook had. Waarom halen we nou weer een wethouder uit Amsterdam? En die wordt dan ook wijkwethouder in Overvecht. Harry van Dam die stelde de vraag aan Rick van der Zwet.
1: Waarom weer een wethouder van buiten de stad gehaald? Hebben wij in Utrecht niet mensen die capabel genoeg zijn om die functie uit te voeren? En dan halen we uit Amsterdam Brahim Abid. Abid. Wiens binding met Utrecht is dat hij hier zijn vrouw heeft ontmoet. En hij wordt ook nog wijkwethouder Overvecht. Dus een wijk met specifieke problemen. En dan halen we iemand uit Amsterdam die daarvoor moet gaan zorgen.
2: Maar als ik het goed... Hij heeft niet zijn vrouw ontmoet op een beeldenavond. Die begon in Amsterdam en die eindigt in Utrecht. Hij woonde hier even en heeft hier zijn vrouw ontmoet. Bij de JS. Dus hij kent Utrecht ook. Maar het is in Amsterdam, maar dat klopt. Wij hebben 4 wethouders voorgedragen. 3 daarvan wonen al heel lang in Utrecht. Of hebben hier ook gewerkt in Utrecht. Dus hebben heel veel binding met de stad. Brahim, iets minder. Al heeft hij dus die binding ook. Maar kent vanuit Amsterdam-Noord ook wel degelijk wijken en buurten van formaat, waar ook problematiek speelt, die ook voor een deel op elkaar lijkt. En hij gaat nu als een malle natuurlijk die wijk leren kennen. En hij is hierheen gehaald omdat het een talent is, omdat het een hele

0: hele goede bestuurder gaat zijn, al was en gaat zijn. En natuurlijk ook omdat je, dat werd net hier gezegd, maar dan bedoelen deze twee partijen, luister naar de stad en zoek de binding met de stad. En dan bedoelen ze vooral, ga niet door met betaalparkeren. Maar het is
1: dat is flauw.
0: Iets wat zeggen over de stad en die binding betekent ook dat de Utrechter zich kan herkennen in het college. En Brahim Abid brengt natuurlijk ook een culturele achtergrond mee die voor overvechters wel voor herkenning zorgt.
2: Hé, wat een rare uitspraak is dat eigenlijk. Dus wij krijgen Bram, deze wethouder, omdat hij wat meer binding heeft met mensen in Overvecht. En eigenlijk zegt Van der Zwet dus iets heel vreemds. Dat mensen zich liever bij elkaar, aan elkaar binden of zo. Wat raar. Wat een rare uitspraak. Rick van der Zwet, die trouwens had over JS. Dat betekent de jonge socialisten. Daar heeft de wethouder zijn vrouw ontmoet in Utrecht. Toen hij een tijdje in Utrecht woonde. Aldus Rick van der Zwet. Nou, je kunt het terugluisteren, het hele verhaal. Ze zijn niet blij met elkaar. Je ziet het gewoon. Het was natuurlijk ook heel warm. En dat is ook niet heel lekker. Maar als je zo die drie mensen tegenover elkaar ziet zitten, dan hebben ze geen hele leuke band op dit moment. Nou, hoort er een beetje bij, ruzie maken in de lokale politiek. Maar dit is toch ook weer een dingetje. Hoor. Nou ja, goed. Raar verhaal. Maar ik ben benieuwd naar de nieuwe wethouder. De wijkwethouder ook van de wijk Overvecht. Die dan binding heeft met de inwoners in Overvecht. Van een vreemde uitspraak. Heel raar, maar goed. Je bent goed of je bent niet goed, denk ik altijd. Maar goed, hier is Emma Heesters. Alles wordt beter.

Henkie, nog gefeliciteerd met je huwelijk. Mam, mam, mam. In bloedhitte is die getrouwd. Met zijn vriendin Waterpas. En of ze Waterpas hebben gelegen na de trouwerij, ik denk het wel. Tenminste, ik denk dat ze uitgeput Waterpas hebben gelegen. Maar goed. Berichten van 60 jaar geleden. Utrecht.nieuws.nl op het industriegebied Lage Weide. Bij mij hier aan de overkant op de Uraniumweg is de grootste silo in aanbouw. En dan heb ik het over 60 jaar geleden. 10.000 ton, 10 miljoen kilo tarwe kon erin, meldde het UN op dinsdag 28 juni 1966. De silo is van de NV, de Korenschoof, de meelfabriek aan de Kaatstraat, die in verband met de voorgenomen singeldemping, moet je nagaan dat de single gewoon dicht werd gedonderd, hè? Nu staat het allemaal weer open, zijn aanvoerroute in de binnenstad kwijtraakt en in het industriegebied van diep vaarwater kon profiteren, waar als de spoorbruggen op nieuwe hoogte zijn gebracht, ook dat is een mooi verhaal, ook kustvaart dus gemakkelijk kunnen aanleggen. Nou, kijk eens aan. Aan deze nieuwbouw is verbonden de overplaatsing uit de stad naar de buitenrand van de firma Hoeienbos, die sinds 10 jaar een dochtermaatschappij is van de Korenschoof. En deze firma heeft een op- en overslagbedrijf voor graan en beheert de voorraden die de Korenschoof niet aan de Kaatstraat kan onderbrengen. Ja, toen was er gewoon nog echt opslag in de Kaatstraat. Moet je nagaan. Hoeienbos is in totaal zo'n 130 jaar in de stad gevestigd geweest en de laatste 35 jaar aan de Kroeselaan, alle jaren daarvoor aan de Neude. En dit oude Utrechtse bedrijf is in een grote loods aan de Uraniumweg al met de op- en overslag van graan begonnen. In september komt het solo-beheer erbij. Goed, hè? Ja, je weet het, het is een bericht van 60 jaar geleden. Hè? Ik zeg het nog een keer, 28 juni 1966 op deze laatste junidag van dit jaar. En je weet het of je weet het niet, maar Utrecht heeft de vierde binnenhaven van Nederland. En dat zit hier bij mij aan de overkant, letterlijk. Ik zie dat nooit. Ik kijk op de oude Demka-laboratorium. Maar daarachter heb je allemaal havens. Dat is allemaal overslag en opslag, inderdaad. Heel veel gas en graan en kolen komen er voorbij. Maar ook oud ijzer en de duwboten, die zijn nieuw. Zeker sinds de beschoeiing er is. Maar voordat dat er was, in 1966, daar weet ik nog heel goed. Als er van die hele zware boten doorkwamen, stonden hier eruit in de sponningen te trillen, joh. Moet je nagaan. We gaan terug naar deze tijd. En dat doen we met muziek van Hans Vermeulen. Alhoewel dat ook eigenlijk een gouden ouwe is. Over zijn toenmalige vrouw Hilde. Wat een mooi liedje, hè, dit. Hans Vermeulen, een van de grootste muzikanten van Nederland. En de ontdekker van Anita Meijer.

Hij stond een beetje bekend als chagrijnig. Op een gegeven moment is hij berooid vertrokken naar Thailand. Daar heeft hij weer een heel imperium opgebouwd. En ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. En ik vond het een vreselijk aardige man. Ik kon heel goed opschieten. Maar ja, als je wat van muziek wist, dan had je gewoon een streepje voor bij Hans Vermeulen. En nou ja, dat deed ik natuurlijk. Klinkt arrogant, hè? We gaan naar het nieuws met Amalia. En Wesley Bronkhorst, tot zo.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Het is Oranje niet gelukt om de 8e finales te halen op het WK. Nederland verloor na strafschoppen van Marokko. Veel cafés waren vannacht langer open voor de wedstrijd van Nederland. En ook werd massaal gekeken in Tivoli-Vredenburg. Nederland kwam dus op 1-0 voorsprong, maar helaas maakte Marokko gelijk en Oranje verloor uiteindelijk na strafschoppen. Marokkaanse fans die gingen na de wedstrijd de straat op, onder meer in de wijken Overvecht, Lombok en Kanaleiland, en die waren natuurlijk blij.
2: Heel blij!
3: Nee, kom op!
2: Oh, tot de max blij! Hey, oh.
1: En het bleef nog lang onrustig op straat met vlaggen en vuurwerk en getoeter. Dan ander nieuws. In Vleuten is vannacht een explosie geweest bij een woning. Mogelijk is vuurwerk door een brievenbus gegooid bij het huis aan de Wilderveld. Er was rond 4:30 een harde knal en de deur heeft veel schade. De politie doet onderzoek naar het incident. Getuigen en camerabeelden zijn welkom. Expert Care heeft geen bedrijf kunnen vinden om de zorgvilla's in Vleuten en Waalre over te nemen. De opvangplekken voor ernstig zieke kinderen sluiten deze week. Het kabinet wilde ervoor zorgen dat eerst alle kinderen een andere plek zouden krijgen voor de sluiting, maar dat lukt dus niet. Begin dit jaar werd bekend dat Expert Care stopt met de opvang vanwege tekort aan geld en personeel. Dan het weer, afwisselend bewolking en zon. Iets koeler dan gisteren met 23 graden. Morgen is het weer ietsje warmer en dan een graad of 25.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Handelers en zijn mannen en geloof in het leven hier bij Bingo FM. Zon, wolkjes, het gaat van alles en nog wat opleveren vandaag. En dat is zomerachtig weer, hoor daar niet van. Het wordt een graadje of 3 à 24. Ligt eraan of je in de bewolking zit of in de zon. Maar het is prachtig. En bijna geen wind, een noordwestenwindje 2. En die noordenwind zorgt voor wel wat verkoeling. Dat is hartstikke fijn. Dan morgen ook 23 graden en donderdag ook 23 graden. En morgen een west-noordwestenwindje 3. En voor de rest verandert er niet zoveel. In de nachten is het ongeveer een graadje of 14 à 15. En dat is hartstikke lekker, hè. Dat is bijna perfect weer, joh. Het is echt Hollands zomerweer wat dat betreft. En dat houden we de hele week zo. Er wordt van alles en nog wat voorspeld. Dat het ook volgende week wel eens weer bloedje heet kan worden. Een heleboel mensen zeggen, nou, we moeten dat nog even kijken. Die heat dome, waar heel veel mensen het over hebben, die zou weer over Nederland kunnen schuiven ook. Het is wel een ding, hè. Er zijn ook een hoop mensen die er aan onderdoor gaan, hoor, aan dat weer. Ja, het is wat het is. Het hoort ook een beetje bij de planeet Aarde. En heel veel mensen zijn in paniek. Zie je nou wel? Ja, sommige mensen zeggen, joh, doe niet zo gek. Het gebeurt wel vaker. Maar ik ben benieuwd, hoor. Ik heb zo een verhaal over illegaliteit. Mogen mensen die illegaal zijn verklaard wel in Utrecht blijven als in de rest van Nederland er andere regels zijn? Utrecht heeft gewoon gezegd, wij zoeken het zelf uit. Je gaat het zo horen. Dat is toch wel heel bijzonder. De stadsregering dan, hè? Pro en D66, die maken er deel van uit. En die hebben afgelopen dinsdag gezegd, nee, ja, wij geven bijvoorbeeld ook mensen die zogenaamd in Nederland zijn een nieuw pas. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. En of je daar wat van gaat merken of niet van gaat merken. Nou ja, Sharon Dijksma is burgemeester. Die staat officieel boven alle partijen. En die zal er toch een mening over moeten hebben op een gegeven moment. Dat heeft ze ook wel. Nou ja, je gaat het allemaal zo horen. Het is best een ingewikkeld verhaal, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Robert van Emmet heeft een hit. Zandloopster, dat gaat hartstikke goed. Hè? Ja, er zijn een hoop zomerhitjes die strijden. Rutger van Barneveld, Robert van Emmet en ook Cheerio is natuurlijk een enorme knijter. Ik heb Zero Zero Party Crowd en zanger Alex, Fiesta aan de Costa, maar ik begin met Dean Saunders en Meisje van de Reis. Wanneer was die nou 2 weken geleden nog, hè? Is dat alweer 3 weken geleden? Bij John Schaap. Die wordt zenuwachtig, want die gaat in het huwelijksbootje stappen. Maar dat is een heel ander verhaal. Hé, Dien.

0: van de Reis.
1: Een meisje van de Reis, Dingen zonders. Op de A2 is nog 16 kilometer file op weg naar Utrecht tot en met knooppunt Everdingen. En dan de A27, 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht tussen afrit De Bilt en knooppunt Rijnsweert. Ten slotte de A28, nog 4 kilometer file Amersfoort richting Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht zelf. Mensen, hier is Zero Party Crowd en Alex Fiesta.

0: Kom jij vandaan?
1: Robert van Hebert en Zandloop. Zo'n behoorlijk verhaal begint zich af te tekenen. Want Utrecht wil strafbestelling van illegaliteit niet uitvoeren. Mocht dat aan de orde zijn. En burgemeester Sharon Dijksma, die staat officieel boven alle partijen. Die zegt over die spreidingswet bijvoorbeeld dat mensen zich aan de wet dienen te houden. Dat kun je niet, daar kun je niet zomaar aan trekken. Nou, nieuwe coalitieakkoord, dat is afgelopen dinsdag gepresenteerd, staat dat Utrecht doorgaat met de uitvoering van het zogeheten Valentijnsakkoord. Dat werd gesloten na protest van maatschappelijke organisaties en raadsleden tegen een strengere asielwet van het kabinet, raadsleden en organisaties. Daarin staat onder meer dat Utrecht de strafbaarstelling van illegaal verblijf gewoon niet uitvoert. Dus dikke vinger naar de landelijke overheid. En wij blijven ons inzetten in Utrecht voor participatie, zorg en maatschappelijke hulp voor mensen zonder papieren. Zij kunnen het vervolg bijvoorbeeld een U-pas krijgen met budget voor sport, cultuur en uitjes. En de bed, brad en broodregeling voor mensen zonder verblijfsrecht wordt met gemeentelijk geld overeind gehouden. Nou, zei Jerry Gozes al, columnist in de AD. Ja, die U-pas, dan moet je eigenlijk een DigiD voor hebben. Dus dat wordt een beetje moeilijk met mensen die illegaal verblijven in Nederland. Maar illegaal verblijf in Nederland is volgens nog niet strafbaar, omdat de Eerste Kamer dat heeft weggestemd. Maar Pro en D66, onze stadsregering, die houden er wel rekening mee dat dit met de rechtse wind alsnog kan gaan gebeuren de komende jaren. Nou, ik ben toch benieuwd, want D66 zit ook in het landelijke minderheidskabinet. Hè? Want onze minister-president Jette is van D66. Ik ben benieuwd. Passage is opvallend. En Dijksma, onze burgemeester, die zei, ja, weet je, je bent een wethouder en dan dien je de wet te houden, om het zomaar eens te zeggen. En dan kun je niet aan onttrekken. Nou, Mahar Fatal, die is fractievoorzitter van Pro-Utrecht. En Pro-Utrecht, dat is de samenvoeging van PvdA en GroenLinks, die zegt, ja, het is een bewuste keuze. Niet alleen wij als Pro en D66 vinden dit in Utrecht, hè. Tientallen instanties van Amnesty tot het COA en Vluchtelingenwerk hebben gezegd dat de strafbaarstelling van illegaliteit onuitvoerbaar en ondoelmatig is. Nou ja, dan haal je een aantal organisaties erbij. Maar ja, je hebt te maken met de landelijke overheid. Ik ben toch heel erg benieuwd. Bestuurskundige John Bijl, een mooie achternaam, die ziet een principieel verschil tussen ruimte zoeken en wetten bewust niet uitvoeren. En hij zegt, ja, weet je, landelijke wetten moet je gewoon uitvoeren. En als je het er niet mee eens bent, dan kun je wel experimenteren of de rand opzoeken, maar gewoon niet uitvoeren is toch wel heel bijzonder. Hij zegt, dat is de rechtsstaat naar je hand te proberen te zetten, omdat je het ergens niet mee eens bent. Dat heeft nooit tot goede dingen geleid. Hij vergelijkt het met een gemeente die zou besluiten geen paspoorten meer uit te geven, omdat men die niet mooi vindt. Nou ja, gaat hier wel om mensen. Weet je, ik vind dat een dingetje, maar het wordt nog wat, hoor. Nou, een woordvoerder van onze burgemeester, Dijksma, die zegt, ja, het is nu nog niet aan de orde. Gemeenten hebben samen met de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, eerder succesvol tegen de strafbaarstelling gelobbyd, omdat we het niet goed uitvoerbaar achten. Dijksma is van oorsprong een PvdA dame, maar de burgemeester staat boven alle partijen. Dus het begint al een ingewikkeld dingetje te worden. Aan de andere kant, dit wordt al heel lang voorspeld, hè, dat grote gemeenten hun eigen beleid gaan uitvoeren en dat ze een beetje poep hebben aan de landelijke overheid, om het zo maar eens te zeggen. Ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Aan de ene kant kun je zeggen, het is lekker eigenwijs, we zijn de stad van Sint Maarten. Aan de andere kant is het natuurlijk voor een heleboel bestuurskundigen die zeggen, ja, dat mag toch niet, want je moet de dingen van de landelijke overheid uitvoeren. Het is heel bijzonder. Maar Pro en D66, de nieuwe stadsregering van Utrecht, die gaan dus niet illegale zomaar in de hoek zetten. Ik ben heel erg benieuwd wat er hier uit gaat komen. Hier is Bonnie Sinclair. Pierre, heb ik het goed uitgelegd? Ik denk het wel, hè?

0: Dani Sinclair en Pierrot. Eigenlijk was ze een tijdje opvolger van Robert Longen in de Utrechtse band Judith Gloria. En toen heeft ze een aantal behoorlijke glamrock hits gescoord. En daarna is ze Nederlandstalig werk gaan zingen. Dat heeft er geen windeieren gelegd. Bonnie Sinclair en Droog je tranen, Pierrot. Ja, droog je tranen, fans van Oranje. Het is afgelopen, het is niet anders. En nogmaals de Marokkaanse Utrechtse fans van Marokko. Hartelijk gefeliciteerd. Straks John Schaap, daarna onze eigen Henry Lonens en Kevin in de overdagprogrammering. Ik heb zo een liefde nog voor je en snelle.
1: Als ik rondjes draai in mijn ogen.
0: Hele fijne dinsdag toch?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Dat snap ik. Je zou me terecht moeten delen met heel veel andere luisteraars, Monique Smit. Het is 23 graden vandaag. Er hangt een wolkendek boven onze stad. En aan de zee is het natuurlijk wat koeler.

0: zie ik de golf het strand oprollen wanneer ik luister naar deze hit.
1: Hier aan de kust.
0: Op Bingo FM hoor je straks een oudje van Arman. Ben ik te min na...
2: Bingo FM, de bingo schrijf.
0: Onze meest gedraaide single van...

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. Het is Oranje niet gelukt om de 8e finales te halen op het WK. Nederland verloor na strafschoppen van Marokko. Veel cafés waren vannacht langer open voor de wedstrijd van Nederland. En ook werd massaal gekeken in Tivoli-Vredenburg. Nederland kwam dus op 1-0 voorsprong, maar helaas maakte Marokko gelijk en Oranje verloor uiteindelijk na strafschoppen. Marokkaanse fans die gingen na de wedstrijd de straat op, onder meer in de wijken Overvecht, Lombok en Kanaleiland, en die waren natuurlijk blij.
4: Heel blij!
5: Nee, kom op!
4: Oh, tot de max blij!
3: En het bleef nog lang onrustig op straat met vlaggen en vuurwerk en getoeter. Dan ander nieuws. In Vleuten is vannacht een explosie geweest bij een woning. Mogelijk is vuurwerk door een brievenbus gegooid bij het huis aan de Wilderveld. Er was rond 4:30 een harde knal en de deur heeft veel schade. De politie doet onderzoek naar het incident. Getuigen en camerabeelden zijn welkom. Expert Care heeft geen bedrijf kunnen vinden om de zorgvilla's in Vleuten en Waalre over te nemen. De opvangplekken voor ernstig zieke kinderen sluiten deze week. Het kabinet wilde ervoor zorgen dat eerst alle kinderen een andere plek zouden krijgen voor de sluiting, maar dat lukt dus niet. Begin dit jaar werd bekend dat Expert Care stopt met de opvang vanwege tekort aan geld en personeel. Dan het weer, afwisselend bewolking en zon. Iets koeler dan gisteren met 23 graden. Morgen is het weer ietsje warmer en dan een graad of 25.
2: Schaap met John Schaap.

0: treintje is uit de remise ons station ingereden. Mag ik nog één keer dat grapje maken over die stoomtrein? Doe hem eens na. Ja, wat een leuk liedje. Hè? Dit is voor mij. En ja, ik heb ze allemaal voor jou op de playlist. Want ik deel ze met alle plezier. Jij bent alles. Afro, John West, Willy Dans en Monk. Op Bingo FM, na Alex.
1: Hallo, ik ben Alex en ook mijn hits hoor je op...

Mick Allen. Morgen komt Mick langs samen met Emma Lacroix, de kleindochter van Henny Huisman. Ja, dat is wel een surprise dat zij meekomt. Het belooft een hele leuke show te worden. Ze schuiven vanaf

en mazen. Teun Lansaat, leven de barvrouw. Heb je zin om vanmorgen even een wandelingetje te maken? Sjoekeli Hoebe geeft het goede voorbeeld.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaap met John Schaap.

Ik droom alleen nog maar van jou. Een paar jaar geleden heeft Robert dit liedje nieuw leven ingeblazen. In de hoop dat het alsnog een hele grote hit zou worden. Maar helaas, dat bleef bij een droom. En nu we dan toch over dromen praten met elkaar, dan ligt het voor de hand dat we de grootste Nederlandstalige single van Marco Borsato gaan draaien voor je. De meeste dromen zijn bedrogen.

gelukkig maar. Dat doe jij. Ja, en ik doe het. Ik draai ze voor je, al die leuke Nederlandse hits. En heb je lekker meegezongen met Dromen zijn bedrog? Speel jij even op de flessen. De maat zit er in ieder geval goed in. De DJ maakte Herman van Veen over de favoriete radiozender van vele jeugdigen in de jaren 70 en 80. Hilversum 3 bestond nog niet. Luister naar Herman van Veen. Vroeger.

0: Hilversum 3 bestond nog niet.
1: Van Paljassov, Jeruzalem.
0: Iedereen had zijn eigen stem. Ja, later bestonden Hilversum 1, 2, 3 en 4. Maar daar werden geen Nederlandstalige liedjes gedraaid.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Het is Oranje niet gelukt om de 8e finales te halen op het WK. Nederland verloor na strafschoppen van Marokko. Veel cafés waren vannacht langer open voor de wedstrijd van Nederland. En ook werd massaal gekeken in Tivoli-Vredenburg. Nederland kwam dus op 1-0 voorsprong, maar helaas maakte Marokko gelijk en Oranje verloor uiteindelijk na strafschoppen. Marokkaanse fans die gingen na de wedstrijd de straat op, onder meer in de wijken Overvecht, Lombok en Kanaleiland, en die waren natuurlijk blij.
2: Heel blij!
3: Nee, kom op!
2: Oh, tot de max blij! Hey, oh.
1: Het bleef nog lang onrustig op straat met vlaggen en vuurwerk en getoeter. Dan ander nieuws. In Vleuten is vannacht een explosie geweest bij een woning. Mogelijk is vuurwerk door een brievenbus gegooid bij het huis aan de Wilderveld. Er was rond 4:30 een harde knal en de deur heeft veel schade. De politie doet onderzoek naar het incident. Getuigen en camerabeelden zijn welkom. Expert Care heeft geen bedrijf kunnen vinden om de zorgvilla's in Vleuten en Waalre over te nemen. De opvangplekken voor ernstig zieke kinderen sluiten deze week. Het kabinet wilde ervoor zorgen dat eerst alle kinderen een andere plek zouden krijgen voor de sluiting, maar dat lukt dus niet. Begin dit jaar werd bekend dat Expert Care stopt met de opvang vanwege tekort aan geld en personeel. Dan het weer, afwisselend bewolking en zon. Iets koeler dan gisteren met 23 graden. Morgen is het weer ietsje warmer en dan een graad of 25.
0: Schaap met John Schaap.

dat het een liedje is. Want anders had ik misschien wel buiten gestaan. Nee, natuurlijk niet. Tot 12 uur draai ik hier de hits voor je op Bingo FM. Straks is dat er één, tweetalig. Zowel Nederlands als Spaans gezongen. Door Rolf Sanchez. Mas, mas, mas. En deze mooie violen, die zijn van het Rosenberg Trio. Sani van Willem heeft samen met het trio, ik heb het altijd al geweten, van André Hazes nieuw leven ingeblazen. En dat klinkt zo. Als je weg

Ja, ik vind dit ritme zo lekker. Ik ben een stijf hart, maar ik dans mee. Rob Sanchez. Dit was Mas. Uit de schatkamer haal ik straks een liedje van Mieke. De zangeres maakte in de jaren 70 het origineel van het bekende liedje De Engel Bewaarde. Ik heb een andere hit van haar opgezocht en die hoor je zo. Je droomt

hoorde niet zo heel veel meer van de Vlaamse zangeres Mieke. Maar toen Marco Schuitmaker scoorde met een cover, een van haar bekende liedjes, daar kwam ook Mieke uit haar winterslaap. We zien haar steeds vaker op Nederlandse podia staan nu.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Zorren. Net na het nieuws van 12 uur is hij er vanavond te komen. We gaan lekker lunchpakketten. Met nog dank aan Fred en John voor de afgelopen 4 uur. We hebben er weer van genoten. En graag tot morgen natuurlijk. Fijne

Want het heet macho. Sommige mannen die gaan een beetje macho gedrag vertonen als er mooie dames in de buurt zijn en zo. En volgens mij is er pas nog weer een misverkiezing geweest. En Danny Vroger en Brace die zingen erover. Schoonheidskoningin. Oei, dat is mooi. Getrouwd.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Het aantal meldingen van seksueel geweld is met ruim 20% gestegen vorig jaar, meldt het Centrum Seksueel Geweld met hoofdkantoor in Utrecht. In totaal ging het om 4.500 meldingen. Volgens het centrum durven meer slachtoffers zich nu te melden en ook sneller, in de helft van de gevallen binnen een week. Twee Utrechtse basisscholen gaan samen verder. De Wereldwijzer en de Maaspleinschool die fuseren na de zomer. De twee scholen hadden steeds minder leerlingen. Utrecht wil meer kleine basisscholen die onder druk staan op deze manier een toekomst geven. Scholen met minder dan 191 leerlingen worden gestimuleerd om samen te werken en samen te gaan. FC Utrecht heeft een nieuwe middenvelder binnengehaald, de 19-jarige Abdullah Aslani uit Macedonië. Hij komt transfervrij over van een club uit Denemarken en tekent tot 2028. Hij hoopt in Utrecht door te breken naar het eerste elftal. En het is vandaag de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. In Utrecht en Amersfoort gebeurt dat en voor het eerst ook in de Stichtse Wecht. Morgen eerst de provinciale Katie Kotting-viering in het Griftpark in Utrecht. Dan nog het weer, bewolking, maximaal 23 graden. Vanavond koelt het af naar 11, morgen meer zon en iets warmer dan vandaag, 25 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Lekker, je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket. Je hoort Gordon trouwens en niet één zoals jij. Hier ben je vrienden van de radio recht uit het hart van de Domstad. Met nu eentje van John Spencer en Lana.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan. Aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Wesley Bronkhorst, ik drink rosé. Nou, ik sla nog even de beurt over. Het is net na de middag, dus ik bedoel, laten we de dag rustig opbouwen. En dan kunnen we altijd nog wel zien hoe het vanavond verder gaat lopen. Oh, dit is ook zo'n lekkere plaat. Robert van Hemert. En hij zingt over gevangenis. Nou, zo erg is het ook weer niet.

Nou, zomers, laat ze maar praten. Ja, joh, gewoon laten kletsen, joh. Gekletst wordt er toch in ieder geval, dus kun je jou wat schelen. Linkeroor in en rechteroor weer uit. Beide oren moet je wel gebruiken, trouwens, als je luistert naar de Bingo FM muziek die we draaien. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Even terug in de tijd. Doen we met Rob de Nijs en Ik Wil Je. Misschien.

Tino Martin, jong en dom. Ik wil niet zeggen dat Tino dat is. Maar het plaatje heet zo. Ja, we gaan er nog eentje doen voor het regennieuws in ieder geval. We gaan even dansend naar het regennieuws. En dat doen we samen met Samuel Welten. Dansen met de...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Verzekeraar ASR in Utrecht heeft sorry gezegd voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf waren betrokken bij slavernij en kolonisatie, onder meer door slavenschepen te verzekeren. De excuses komen na een onderzoek naar dat verleden. Twee Utrechtse scholen gaan samen verder. De Wereldwijzer en de Maaspleinschool fuseren na de vakantie. De naam wordt Wij. De twee scholen hadden steeds minder leerlingen. Vanaf het nieuwe schooljaar zit Wij in het pand van de Wereldwijzer. De gemeente is bezig met een andere plek. Scholen met weinig leerlingen moeten van Utrecht meer samenwerken of gaan fuseren. Het aantal meldingen van seksueel geweld is met ruim 20% gestegen vorig jaar, meldt het Centrum Seksueel Geweld met kantoor in Utrecht. In totaal ging het om ruim 4.500 meldingen. Volgens het centrum durven meer slachtoffers zich te melden, en ook sneller, in de helft van de gevallen binnen een week. Jong FC Utrecht heeft een nieuwe middenvelder binnengehaald, de 19-jarige Abdullah Aslani uit Macedonië. Hij komt transfervrij van een club uit Denemarken en tekent tot 2028. Hij hoopt in Utrecht door te breken naar het eerste elftal. Dan nog het weer, bewolking, maximaal 23 graden. Vanavond koelt het af naar 11, morgen meer zon en ook iets warmer, een graad of 25.
5: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jan Smit, O Eiland, Geheim van mijn dromen uit 2001 alweer. Kun je nagaan hoe snel die tijd gaat? 25 jaar geleden. En ik zat echt in die oude platendoos hier bij Bingo FM. Dus ik denk, nou laten we die eens een keer gaan draaien voor. Hier is Corrie Konings.

geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan. Sta

Gerspardoel, ik neem je mee. En ik neem jou ook mee naar de klok van 2 uur tijdens het lunchpakket. En daarna is het de tijd aan Lawrence. En die ga ik weer mooie platen voor je draaien. Ik heb er nog een aantal te gaan. Onder andere deze van Raymond Herman.

Delano Bisschops en wat een ander ook zegt. Ik zei het al eerder in het programma. Gewoon lekker laten kletsen, joh. Kun jij ook schelen. Tijd voor mijn afscheid voor je te nemen. Ik ga de malle molen van het leven verlaten. En ben morgen weer tussen 12 en 2. Maak er nog een mooie dag van. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan. Dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt. Het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

Frank van Etten met Ik Leef Vandaag. Een hele goede middag. Het is dinsdag 30 juni. Fijn dat je erbij bent. Het is weer tijd voor bingo in de middag. Lekker zo na de lunch gaan we lekker genieten van alle muziek die voorbij gaat komen hier op de stadszender van Utrecht. Kort over drie weer een lekker fout momentje. En heb je een suggestie? Geef hem dan door via lawrence@bingofm.nl of via de Bingo FM app. Terwijl ik me bijna ga verslikken, gaan we naar Silica met Hey Lekker Ding.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Weet wat je begint van John West. Door naar Tom Haver met Duurste van de Kaart. Doe ik ook altijd hoor, als ik getrakteerd word. Maar één ding scheelt. Ja, ik word nooit getrakteerd. Ja, ik moet mezelf altijd trakteren op dingen. Nee.

Lauwerhuis van Bluff. En denk even na een fout momentje. Over een uurtje komt er weer voorbij. 3:15. Na ongeveer 50 minuten. Geef hem door via @LorenzDuclaas op Insta. Via bingofm.nl met de app. Of via de mail LorenzDuclaas@bingofm.nl. Hoor hem straks over een uurtje. Klein uurtje op bingo.

0: Laat je bijpraten door de collega's van de nieuwsredactie van RTV Utrecht. Het regionale nieuws komt eraan van 2:30. Graag tot zo.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Verzekeraar ASR in Utrecht heeft sorry gezegd voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf waren betrokken bij slavernij en kolonisatie, onder meer door slavenschepen te verzekeren. De excuses komen na een onderzoek naar dat verleden. Twee Utrechtse scholen gaan samen verder. De Wereldwijzer en de Maaspleinschool fuseren na de vakantie. De naam wordt Wij. De twee scholen hadden steeds minder leerlingen. Vanaf het nieuwe schooljaar zit Wij in het pand van de Wereldwijzer. De gemeente is bezig met een andere plek. Scholen met weinig leerlingen moeten van Utrecht meer samenwerken of gaan fuseren. Het was een spannende dag voor de eindexamenleerlingen die hertentamen hebben gedaan. Zij horen vandaag of ze alsnog geslaagd zijn en de vlag kunnen uithangen. Nou, deze zijn geslaagd.
3: Ja, heel fijn, want je hebt 4 jaar netjes afgerond.
4: Ja, ik kijk er ook wel goed op terug, hoor. Ik heb een leuk jaar gehad met mijn vrienden, dus...
2: Dus kunnen ze na de zomervakantie alsnog aan hun vervolgopleiding beginnen. Jong FC Utrecht heeft een nieuwe middenvelder binnengehaald. De 19-jarige Abdullah Aslani uit Macedonië. Hij komt transfervrij van een club uit Denemarken en tekent tot 2028. Hij hoopt in Utrecht door te breken naar het eerste elftal. Dan nog het weer, bewolking, maximaal 23 graden. Vanavond koelt het af naar 11, morgen meer zon en ook iets warmer, een graad of 25.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

half de morgen is gekomen van Jan Smit. En voor het regionale nieuws van 2:30. En meer nieuws check je op bingofm.nl en in de app. We gaan door naar Gladys Grace met Edwin Evers. Wil je niet nog één nacht? Ik wil...

Glennis Grace met Edwin Evers. Wil je niet nog één nacht? We gaan naar Emma Lacroix met Mick Harren. Rijk. Nou, daar ben ik ook niet door rijk. Nee, anders had ik lang in een... Nou maar. Laat maar.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

al je hebt van Benny Nijman hoorde je in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze dinsdag 30 juni met Antje Montero nu. Jij zal altijd van mij zijn. Nee, jij zal altijd van mij zijn. Je zal er altijd van mij zijn. Lord, makkelijk hè. Zo'n moeilijk radiomaker. Ja, een beetje. Af en toe. Nou ja, je moet je kopje er gewoon bij houden en dan komt het allemaal goed. Maar geniet er vooral van.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Het gezin in de Utrechtse wijk Vleuten, waar vannacht een explosie is geweest, is flink geschrokken, maar er is niemand gewond. Dat laat de politie weten, die intussen ook buurtonderzoek heeft gedaan aan de Wilderveld. De voordeur is kapot, mogelijk werd er vuurwerk door de brievenbus gegooid. Twee Utrechtse scholen gaan samen verder. De Wereldwijzer en de Maaspleinschool fuseren na de vakantie. De naam wordt Wij. De twee scholen hadden steeds minder leerlingen. Vanaf het nieuwe schooljaar zit Wij in het pand van de Wereldwijzer. De gemeente is bezig met een andere plek. Scholen met weinig leerlingen moeten van Utrecht meer samenwerken of gaan fuseren. Het was een spannende dag voor de eindexamenleerlingen die hertentamen hebben gedaan. Zij horen vandaag of ze alsnog geslaagd zijn en de vlag kunnen uithangen. Nou, deze zijn geslaagd.
2: Ja, heel fijn, want je hebt 4 jaar netjes afgerond.
3: Ja, ik kijk er ook wel goed op terug, hoor. Ik heb een leuk jaar gehad met mijn vrienden. Dus
1: kunnen ze na de zomervakantie alsnog aan hun vervolgopleiding beginnen. Verzekeraar ASR in Utrecht heeft sorry gezegd voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf waren betrokken bij slavernij en kolonisatie, onder meer door slavenschepen te verzekeren. De excuses komen na een onderzoek naar dat verleden. Dan nog het weer, bewolking, maximaal 23 graden. Vanavond koelt het af naar 11, morgen meer zon en ook iets warmer, een graad of 25.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: badkamerkraan van Pascal Redekker. Het is tijd voor Willem Jans. Ik wil jou helemaal voor mij alleen.
1: Als ik 's nachts lig te droom.

Want ik houd tot jij mijn liefde voelt. En door naar Rick de Jong. Ja, ik spreek hem regelmatig op de app. Hij is lekker bezig, hè? Lekker zijn carrière een boost gegeven. Ik ben een uurtje later. De zingende chauffeur hoor je nu hier op Bingo.

en een uurtje later van Rick de Jong. Ik ben er zelf weer om 11 uur, dat is al meer dan een uur, maar ik ben er straks wel weer hoor, om 11 uur hier in, op Bingo FM. Dan gaan we lekker luisteren naar Bennett Lawrence. En anders ben ik er morgen weer om 2 uur voor een nieuwe Bingo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Sylvia speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

Nou, plaatje uit 1989 van Romy, vandaag genomineerd tot mijn klassieker. Waarom zoek je het geluk achter de horizon, hoorde hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. We gaan het straks nog even hebben over het WK voetbal. Ja, helaas niet door naar de volgende ronde. Maar ja, we hadden wel gisteren natuurlijk een prijsvraag uitgezet. En we gaan na 4:30 bekendmaken wie het t-shirt heeft gewonnen. Of misschien wel helemaal niemand. We gaan het straks bekendmaken hier op Bingo FM. Eerst even tijd voor het dansvloerdilemma. Hier is Roelof Beelen. De ene.

plaat om te draaien. Ze heeft een prachtig mooie stem. We hebben het over Numidia. En ik bleef beloven hier op Bingo FM. Hierna alweer het regionale nieuws van 4:30. En daarna ben ik heel graag bij je terug met de situatie op de weg. Tot zo.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Het UMC Utrecht onderzoekt of duizenden patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. Het gaat om een periode van maart, 2 jaar geleden, tot en met april van dit jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat dit gevolgen heeft gehad voor de zorg. Twee Utrechtse scholen gaan samen verder. De Wereldwijzer en de Maaspleinschool fuseren na de vakantie. De naam wordt Wij. De twee scholen hadden steeds minder leerlingen. Vanaf het nieuwe schooljaar zit Wij in het pand van de Wereldwijzer. De gemeente is bezig met een andere plek. Scholen met weinig leerlingen moeten van Utrecht meer samenwerken of gaan fuseren. Het was een spannende dag voor de eindexamenleerlingen die hertentamen hebben gedaan. Zij horen vandaag of ze alsnog geslaagd zijn en de vlag kunnen uithangen. Nou, deze zijn geslaagd.
5: Ja, heel fijn, want je hebt 4 jaar netjes afgerond.
6: Ja, ik kijk er ook wel goed op terug, hoor. Ik heb een leuk jaar gehad met mijn vrienden, dus...
4: Dus kunnen ze na de zomervakantie alsnog aan hun vervolgopleiding beginnen. Het gezin in de Utrechtse wijk Vleuten, waar vannacht een explosie is geweest, is flink geschrokken, maar er is niemand gewond. Dat laat de politie weten, die intussen ook buurtonderzoek heeft gedaan aan de Wilderveld. De voordeur is kapot, mogelijk werd er vuurwerk door de brievenbus gegooid. Dan nog het weer, bewolking, maximaal 23 graden. Vanavond koelt het af naar 11, morgen meer zon en ook iets warmer, een graad of 25.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: En dan nog even de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen 7 minuten. A2 Amsterdam richting Sertogenbosch. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en Afrit Everdingen 27 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Knoopend Everdingen en Bees 13 minuten. Het allemaal door een ongeluk in de linkerrijstrook, die is dicht. A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maarsen en de Leidse Rijn tunnel 6 minuten. En daar 12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 5 minuten vertraging. Dan naar 12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 21 minuten. En dan daar 27 al meer richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Knoopendunette 8 minuten door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Als laatste daar 27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Knoopend-Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Knoopend-Everdingen ongeveer 28 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

en Alicia. En we gaan nog even een hele mooie plaat draaien. En daarna eens even kijken wat er nog meer gebeurd is in en rondom de stad Utrecht. Het is en blijft een van de mooiste platen die er is. We hebben het al van André Hazes en zijn kleine jongen.

In die zomernacht voor de heer op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Ja, de wedstrijd. Het Nederlands elftal tegen Marokko. We weten allemaal inmiddels hoe deze is geëindigd. En ja, daar hadden een aantal mensen gereageerd in verband met het t-shirt. En ja, het goede antwoord zat er niet tussen. Daar moet ik wel eventjes eerlijk over zijn. Maar ja, ik zag wel dat er een aantal mensen hadden gereageerd. Maar ja, ik moet eerlijk zijn. Ik heb het goede antwoord niet gehad. Want iedereen ging voor de winst voor het Nederlands elftal. En ja, helaas hebben we bij overmaat van ramp verloren. Dus ja, helaas pindakaas, ik kan het niet mooier maken. Maar ja, wie weet de volgende keer beter. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met Peter Beense. En je bent een kanjer.

Een verkeersongeval, ambulancezorg nodig. Dat zijn er minder dan een jaar eerder. En opvallend is wel de sterke stijging van het aantal gewonden op een elektrische fiets of fatbike. Minstens 202 slachtoffers reden op een e-bike of fatbike. En van wie 70 op een fatbike. Ondanks de daling van het aantal ongevallen voelen Utrechters zich nog steeds minder veilig in het verkeer. En dat blijkt uit de nieuwe Monitor Mobiliteitsplan 2026. Laten we hopen dat ze dat stukje nog even gaan aanpakken en dat het nog veiliger gaat worden in het verkeer. Onderwijl gaan wij muziek draaien. Vanavond Bros, John West, Billy Dans en Monk. En samen zingen zij Jij Bent Alles.

Het werd een grote hit voor Marco Bezzato. De meeste dromen zijn bedrog. Inmiddels de hoogste tijd voor het NOS-journaal en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik heel graag bij je terug. En kijken we meteen even naar de situatie op de weg. Ik laat je achter met René Schuurmans en al.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joe Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Zetelgebos. Tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 17 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Utrecht Papendorp en Beest ongeveer 42 minuten. Dat allemaal door een ongeluk en wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook die is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 32 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden 6 minuten. En dan nog eventjes de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 22 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden 6 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoppen Dunette en Knoppen Oude Rijn 21 minuten. A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Knoppen Teverdingen 38 minuten. Dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden. En als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet ongeveer 15 minuten vertraging.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Duis. Het tweede uur is ingegaan en dit was een klassieker van Arnie Jansen met zijn meisjes met rode haren. Echt zo'n plaatje om even uit volle borst mee te zingen. We kijken straks nog even naar het nieuws uit de stad Utrecht. Je krijgt de bingo-schijf van deze week. En rond 17:15 mijn vetwaardeplaat, een Engelstalig nummer van een Nederlands artiestband of groep. Eerst even tijd voor Gio Graus en zijn Dolores. Olé!

Bij een woning aan de Wildeveld in Vleuten heeft vannacht rond 2:30 een explosie plaatsgevonden. Door de ontploffing raakte de voordeur, de hal en een binnendeur flink beschadigd. Niemand raakte gewond, de politie was snel te plaatsen, maar de verdachten waren al gevlucht. Er wordt een buurtonderzoek gedaan en een forensisch onderzoek. En ook roept de politie getuigen op om zich te melden. Mocht je camerabeelden hebben en woon je in de buurt van de Wildeveld in Vleuten, dan word je toch wel even gevraagd om contact op te nemen met de politie en de beelden met ze te delen. Hier is Yves Berendsen, het werd een grote hit. We hebben het over Terug in de Tijd.

En aankomende vrijdag rond 3:15, dan maakt Menno Otter weer een nieuwe bingo-schijf bekend. Het allemaal tijdens Bingo in de Middag. Maar tot die tijd hoor je Bram van de Ven hier onder 3 uur voorbij komen als bingo-schijf van de week. Ja, wat is dat dan, Corrie?

verscheurde je foto. De rechtbank Midden-Nederland heeft een 44-jarige man veroordeeld tot 13 jaar cel. Dit voor het doodsteken van een 39-jarige man uit de Meren. Dit gebeurde vorig jaar aan de Kanaalstraat in Utrecht. Volgens de rechter handelde de verdachte opzettelijk en was er geen sprake van noodweer. Volgens hoeft hij voorlopig niet terug de gevangenis in. De man is terminaal ziek en mag een eventueel hoger beroep in vrijheid afwachten, zodat hij zijn behandelingen kan voortzetten en thuis bij zijn familie kan blijven. Goed zo, wij gaan richting het regionale nieuws en de boodschappen. En daarna ben ik heel snel bij je terug met de situatie op de weg. En gaan we nog eventjes mijn verdwaalde plaat draaien hier op Bingo. Hier is Hani en dat moet echt de liefde zijn. Nou, dat is toch wel het mooiste wat er is.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen vrijgesproken voor verkrachting van een meisje van 17. Die zou vorig jaar herfst zijn misbruikt op een parkeerplaats in Nieuwegein. Haar verklaring is volgens de rechter onbetrouwbaar. Je hoort onze verslaggever.
2: En seks met een meisje van 17 is niet per definitie strafbaar. Dat is echt alleen het geval als er aangetoond kan worden dat zij dat niet wilde. Daar kan twijfel over bestaan, zegt de rechtbank. En die twijfel is niet genoeg om tot een veroordeling over te gaan. En daarom worden de mannen vrijgesproken.
1: Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel. Een van de verdachten werkte destijds als politieman. Die raakte zijn baan kwijt. De rechtbank in Utrecht heeft een oud-gevangenisbewaarder veroordeeld tot 3 jaar cel voor verkrachting van de gedetineerde. Hij misbruikte zijn positie en verkrachtte de vrouw in haar cel in de gevangenis in Nieuwersluis. Van de rechter mag hij ook 5 jaar lang niet in de gevangenis werken. Het UMC Utrecht onderzoekt of 1000 patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. Het gaat om een periode van maart, 2 jaar geleden tot en met april van dit jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat dit gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het gezin in de Utrechtse wijk Vleuten, waar vannacht een explosie is geweest, is flink geschrokken, maar er is niemand gewond. Dat laat de politie weten, die intussen ook buurtonderzoek heeft gedaan aan de Wilderveld. De voordeur is kapot, mogelijk werd er vuurwerk door de brievenbus gegooid. Dan nog het weer. De hittegolf die is officieel voorbij. In de beeld werd het vandaag geen zomerse dag met 22 graden. Vanavond dan koelt het af naar 11. Morgen meer zon en iets warmer dan vandaag, een graad of 25.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 minuten. A2 Amsterdam richting Zetelgebos tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 6 minuten. En daar A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Afrit Utrecht Centrum en Beest ongeveer 33 minuten. Dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Maandenbroek en Afrit Oosterbeek 5 minuten. En daar A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 25 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Houderij 19 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen 41 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet, daar staat 17 minuten. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 7 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

het nieuws laten we lekker over aan onze nieuwskamer in Utrecht. En het volgende nieuwsbulletin hoor je strakjes rond 6:30 hier op Bingo FM. En tot die tijd zorg ik voor lekkere Nederlandstalige platen. Onder andere mijn verdwaalde plaat hier op de zender. We gaan muziek draaien van niemand minder dan Maywood en Late at Night.

staat in de lijst, toch? We gaan er even een beetje gezellig maken. Bijna 6:10 is je DT smakelijk en geniet ervan. En hier is Frans Bouwer en Van der Nas maken wij een fiesta.

Jochem van Barneveld en die spoelen zomernachten. Tot zover op weg naar huis voor deze dinsdagmiddag. Ik dank je wel voor het luisteren. Zo veel plezier met Dunnelstop en vanavond rond 11 uur bij Loris Nicolaas. En ikzelf ben er morgen weer tussen 4 en 6 hier op Bingo FM. Ik laat je achter met deze mooie plaat van André Hazes en Laat mij alleen. Tot morgen, dag hoor.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen vrijgesproken voor verkrachting van een meisje van 17. Die zou vorig jaar herfst zijn misbruikt op een parkeerplaats in Nieuwegein. Haar verklaring is volgens de rechter onbetrouwbaar. Je hoort onze verslaggever.
2: En seks met een meisje van 17 is niet per definitie strafbaar. Dat is echt alleen het geval als er aangetoond kan worden dat zij dat niet wilde. Daar kan twijfel over bestaan, zegt de rechtbank. En die twijfel is niet genoeg om tot een veroordeling over te gaan. En daarom worden de mannen vrijgesproken.
1: Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel. Een van de verdachten werkte destijds als politieman. Die raakte zijn baan kwijt. De rechtbank in Utrecht heeft een oud-gevangenisbewaarder veroordeeld tot 3 jaar cel voor verkrachting van de gedetineerde. Hij misbruikte zijn positie en verkrachtte de vrouw in haar cel in de gevangenis in Nieuwersluis. Van de rechter mag hij ook 5 jaar lang niet in de gevangenis werken. Het UMC Utrecht onderzoekt of 1000 patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. Het gaat om een periode van maart, 2 jaar geleden, tot en met april van dit jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat dit gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het gezin in de Utrechtse wijk Vleuten, waar vannacht een explosie is geweest, is flink geschrokken, maar er is niemand gewond. Dat laat de politie weten, die intussen ook buurtonderzoek heeft gedaan aan de Wilde Veld. De voordeur is kapot, mogelijk werd er vuurwerk door de brievenbus gegooid. Dan nog het weer, vanavond koelt het af naar 11 graden. Morgen is er iets meer zon en is het ook iets warmer, een graad of 25.
0: Muziekkelder met Mitchell Jansen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Het zat met mij op de balie, zat de knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

je bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven. Brekend op een klip. Dromen dat ik vastzit.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen vrijgesproken voor verkrachting van een meisje van 17. Die zou vorig jaar herfst zijn misbruikt op een parkeerplaats in Nieuwegein. Haar verklaring is volgens de rechter onbetrouwbaar. Je hoort onze verslaggever.
2: En seks met een meisje van 17 is niet per definitie strafbaar. Dat is echt alleen het geval als er aangetoond kan worden dat zij dat niet wilde. Daar kan twijfel over bestaan, zegt de rechtbank. En die twijfel is niet genoeg om tot een veroordeling over te gaan. En daarom worden de mannen vrijgesproken.
1: Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel. Een van de verdachten werkte destijds als politieman. Die raakte zijn baan kwijt. De rechtbank in Utrecht heeft een oud-gevangenisbewaarder veroordeeld tot 3 jaar cel voor verkrachting van de gedetineerde. Hij misbruikte zijn positie en verkrachtte de vrouw in haar cel in de gevangenis in Nieuwersluis. Van de rechter mag hij ook 5 jaar lang niet in de gevangenis werken. Het UMC Utrecht onderzoekt of 1000 patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. Het gaat om een periode van maart, 2 jaar geleden tot en met april van dit jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat dit gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het gezin in de Utrechtse wijk Vleuten, waar vannacht een explosie is geweest, is flink geschrokken, maar er is niemand gewond. Dat laat de politie weten, die intussen ook buurtonderzoek heeft gedaan aan de Wilderveld. De voordeur is kapot, mogelijk werd er vuurwerk door de brievenbus gegooid. Dan nog het weer, vanavond koelt het af naar 11 graden. Morgen is er iets meer zon en is het ook iets warmer, een graad of 25.
0: Muziekkelder met Mitchell Jansen.

nooit gezegd, maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro. In de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen vrijgesproken voor verkrachting van een meisje van 17. Die zou vorig jaar herfst zijn misbruikt op een parkeerplaats in Nieuwegein. Haar verklaring is volgens de rechter onbetrouwbaar. Je hoort onze verslaggever.
2: En seks met een meisje van 17 is niet per definitie strafbaar. Dat is echt alleen het geval als er aangetoond kan worden dat zij dat niet wilde. Daar kan twijfel over bestaan, zegt de rechtbank. En die twijfel is niet genoeg om tot een veroordeling over te gaan. En daarom worden de mannen vrijgesproken.
1: Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel. Een van de verdachten werkte destijds als politieman. Die raakte zijn baan kwijt. De rechtbank in Utrecht heeft een oud-gevangenisbewaarder veroordeeld tot 3 jaar cel voor verkrachting van de gedetineerde. Hij misbruikte zijn positie en verkrachtte de vrouw in haar cel in de gevangenis in Nieuwersluis. Van de rechter mag hij ook 5 jaar lang niet in de gevangenis werken. Het UMC Utrecht onderzoekt of 1000 patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. Het gaat om een periode van maart, 2 jaar geleden tot en met april van dit jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat dit gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het gezin in de Utrechtse wijk Vleuten, waar vannacht een explosie is geweest, is flink geschrokken, maar er is niemand gewond. Dat laat de politie weten, die intussen ook buurtonderzoek heeft gedaan aan de Wilderveld. De voordeur is kapot, mogelijk werd er vuurwerk door de brievenbus gegooid. Dan nog het weer. Vanavond koelt het af naar 11 graden. Morgen is er iets meer zon en is het ook iets warmer, een graad of 25.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik ben naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen vrijgesproken voor verkrachting van een meisje van 17. Die zou vorig jaar herfst zijn misbruikt op een parkeerplaats in Nieuwegein. Haar verklaring is volgens de rechter onbetrouwbaar. Je hoort onze verslaggever.
2: En seks met een meisje van 17 is niet per definitie strafbaar. Dat is echt alleen het geval als er aangetoond kan worden dat zij dat niet wilde. Daar kan twijfel over bestaan, zegt de rechtbank. En die twijfel is niet genoeg om tot een veroordeling over te gaan. En daarom worden de mannen vrijgesproken.
1: Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel. Een van de verdachten werkte destijds als politieman. Die raakte zijn baan kwijt. De rechtbank in Utrecht heeft een oud-gevangenisbewaarder veroordeeld tot 3 jaar cel voor verkrachting van de gedetineerde. Hij misbruikte zijn positie en verkrachtte de vrouw in haar cel in de gevangenis in Nieuwersluis. Van de rechter mag hij ook 5 jaar lang niet in de gevangenis werken. Het UMC Utrecht onderzoekt of 1000 patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. Het gaat om een periode van maart, 2 jaar geleden, tot en met april van dit jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat dit gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het gezin in de Utrechtse wijk Vleuten, waar vannacht een explosie is geweest, is flink geschrokken, maar er is niemand gewond. Dat laat de politie weten, die intussen ook buurtonderzoek heeft gedaan aan de Wilderveld. De voordeur is kapot, mogelijk werd er vuurwerk door de brievenbus gegooid. Dan nog het weer, vanavond.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: Organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: mij.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Laurens Nicolaas.

lip op de mijne van Nick en Simon. Hey, goedenavond. Het is dinsdagavond. Een uurtje. Nou, ben Mardors Nicolaas hier op de radio op Bingo FM. Fijn dat je erbij bent. We gaan genieten hoor. Met een fout momentje en droomcheck. En Gerard Joling. Dit is 24 uur verliefd. Je weet niet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden.
0: Bingo non-stop.

niet. Echte liefde, die jij niet ziet. Ja, dit is liefde.